0: van Egmond.
1: Goedemiddag, hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Mi Amigo Top 50. Vandaag de Top 50 van 20 november 1976. In deze Top 50 staan 7 nieuwe binnenkomers en 6 stipnoteringen. En uiteraard, je weet het, met een lijst van 50 draaien ze alle 50. Dat is niet helemaal waar, want soms is een plaat niet aangekomen aan boord of in Playa de Haro toen in de tijd. En dat gebeurde ook regelmatig zo dus. En bij het zoeken van bepaalde platen heb ik ook niet echt alles kunnen vinden. Dus er ontbreken er een paar, maar dat mag uiteraard de pret niet drukken. We beginnen met nummer 50. In zijn 7e week, afkomstig van 49. Red Vincent Hurley en Tennessee Special.

De maffe maandag. Daverende dinsdag. Woelige woensdag. Denderende donderdag. Volle vrijdag. Of zinderende zaterdag. En zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

de zevende week, Brian Ferry en The Price of Love, van 43 naar nummer 49. En in de tiende week komen wij tegen vanaf 39 naar 48 gezakt. Lou Rawls en You Never Find Another Love Like Mine. We behandelen vandaag de Miami Go Top 50 van 20 november 1976. Het is maar dat u het even weet.

0: In deze Miamigo Top 50 van 20 november 1976 staat deze het langste erin op dat moment. 13 weken maar liefst. Ferrari. Van 38 naar 47.
1: Nieuw.
0: Oscar Harris.

tweede week. Stationair op 44. Love Unlimited Orchestra. Sweet Summer Sweet. De muziek werd toen in de tijd ook nog een keer gebruikt voor de Miamigo fanclub. Een spotje daarvan. Er zijn diverse spotjes van, dat weet ik. Maar dit was toen in de tijd de uitvoering voor Hugo Meulhof, die hem toen in de tijd insprak. Nieuw. En dat vinden we op nummer 43. Erasmo Carlos.

Ik stond perplex van het nummer. Ik vond het een mooi nummer, maar ook dat hij dan nog eens een keer in de hitparade kwam, vond ik toch wel heel bijzonder. Zevende week, van 36 naar 42. Gunter Schuller, Aundina, bloos de hoorn. En wij blazen vandaag ook de hoorn van 20 november 1976. In de 14e week, van 29 naar 41. Jimmy James en de Vagabonds. And now is the time.

0: Danny Wicklen. 12e week van 15 naar 40. In Zy Ear. Even wat serieuze klanken en die vinden we op nummer 39.
1: Nieuw.

Het weer met 14 van uw lievelingsmelodieën. Het Smurfenlied en een opname van Wiltura. Weet je nog wel die avond in de regen van Cindy? Op deze nieuwste LP van Duo Domino. Ook het onvergetelijke nummer van Rob de Nijs. Het werd zomer. Domino brengt ook een melodie van Corrie. Verder ook nog de Foxy Foxtrot, Leo, Tante Julia, Margrietje en ik geef je een roosje, mijn roosje. Haal ze vandaag nog voor slechts 199.

Tweede week, 41-38. Oliver Onions en Sandokan. U weet wel van die serie. Ik keek er toen de tijd ook heel vaak naar. Of eigenlijk elke week. En u krijgt van mij even een overzicht van 50 tot en met nummer 37. Op 50 vonden we Red Vincent Hurley, Tennessee Special in de zevende week van 49 afkomstig. Op 49 van 43 in de zevende week, Brian Ferry, The Price of Love. Lou Rawls, You Never Find Another Love Like Me, ja. Van 48 kwam die, van 39 kwam die natuurlijk in de tiende week naar 48. 47 van 38 in de dertiende week, Ferrari en Monza. Nieuw binnen op 46, Oscar Harris, Since I Met You Baby. Benny Scott, Walking the Floor, in de derde week van 35 naar 45. 44, stationair hoor. In de tweede week, Love on the Limit, Orchestra, Sweet Summer Sweet. Erasmo Carlos, de opvolger van Tetjika Ganica, ja, van de talen, en Comilia. Dat was nummer 43, dus nieuw. 42, van 36 afkomstig in de zevende week, Gunther Schuller, Audina Blows the Horn. Jimmy James en de Vagabonds, Now is the Time, in de 14e week van 29 naar 41. Johnny Wakelin, Inside Air, in de 12e week van 15 naar nummer 40. George Samfier, Yoda Diel, 39 is nieuw. En op 38 vinden we de heren Oliver Onions en Sandokan in de tweede week van 41 afkomstig. De Hollies, Daddy Don't Mind, in de 6e week van 20 naar 37.